понимаем нормально.

Sting als tweede plaatje in het Zoute Uur vandaag. En een nummer uit 1985. Love is the seventh wave. Wave. Ja, mooi woord eigenlijk, wave. Een leuk feitje zometeen over I&I. En dan heb ik niet over de Zwitsers-Nederlandse zender op zee, maar over een heel ander radiostation. Blijf luisteren, want heel veel mensen weten dit niet, maar over een half uur ga ik het onthullen. Snel door met de muziek hier op KBC in het Zoute Uur. Dennis Azor, zometeen Kenneth Heath en Going Up the Country. Maar eerst Sam Cooke met die prachtige stem. Chain Gang.

The Nightfly hoorden we van Donald Fagen. Dit is KBC met het Zoute Uur. Via de stream altijd 24 uur per dag bij je.

0: Veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet zoveel files vandaag. In de meeste gevallen heb je minder dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar plekken die opvallen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met een klein kwartier vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot slot nog een ongeluk op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg kun je rekenen op een kwartier extra. De rechterrijstrook is er dicht.

Twee titels alweer gehad in het tweede gedeelte van deze show, het zouden uur. If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Zusje van Patricia Pai. Leuk nummer trouwens, het was een hit in de jaren 70. En we hadden net The Classics en Sunshine Baby. Even een leuk weetje over R&I. Nee, niet dus, zoals eerder verteld, de Zwitsers-Nederlandse zender op de Noordzee. Maar Radio New York International, R&I dus. In de jaren 80 zonden ze uit vanaf een schip voor de kust van New York. En daar waren de Amerikaanse autoriteiten niet zo blij mee. En nu zenden ze vanaf de wal, met toestemming. Op het internet tref je leuke filmpjes over dit R&I. Bootfilmpjes, dus ga even kijken. Ga het internet even op. Voor mij de tijd om aan te kondigen een hele gouden ouwe, zoals Rob Oud altijd zei, The Young Rascals en How Can I Be Sure?

0: Apeldoorn.
1: Overijssel.
2: Shades of Procolherm. Een fantastisch document met hits als A Wider Shade of Pale en Salty Dog. 16 onvergetelijke popsongs zoals Homburg. Shades of Procolherm neemt u terug in de tijd met Conquistador. Shades of Procolherm, een LP vol poplegenden.

Even terugblikken. Na de Young Rascals, tijd gehad voor de Emotions. En I Know Him So Well, net gepasseerd van Elaine Page en Barbara Dixon. Er is meer te gaan op KBC Radio. Meld je aan. Stuur me even een mailtje via mark@kbcradio.nl.

0: Coldplay uit 2019 voor All Dominion en Make It Sweet. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 leidt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on...
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is

terug bij de country muziek. De nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de hardchart debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Amerikaanse country airplay chart. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van Billboard Country Airplay Top 10 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met de nieuwe Chris Young. Tot zo.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We are officially the hottest AM station. Good news is, we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Geweest voor de first time aan Dutch Radio en tevens de Hotshot debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe countryplaat aan. Hier is Riley Green.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de beste new country van 7 naar 5 deze week. Hier is Morgan Wallen.

Casey Musgraves en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van Loneliest Girl en heet Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

nummer 3 Country Airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week, Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een nieuw entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: on my horse bij.
1: For the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Jackson Dean en Make a Liar. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws. We are